0: Ortec Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
4: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
4: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
4: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
4: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
8: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur

0: Roland de Snerk, je hebt het vandaag over het dialectwoord meege.
1: Ja, ik wil het inderdaad hebben over een woord dat nu bij sommigen zonderling in de oren klinkt. Het is het verdwijnende meege. Inderdaad, enkelen gaan hierbij denken aan het vogeltje de mees. Toch zijn er nog behoorlijk wat mensen die meege gebruiken en natuurlijk hierbij weten dat het over de mug gaat. Jawel, een meege is een mug. Een muggenprik, veelal ook een muggenbeet genoemd, is bij gevolg een meegebeten. Kan een meegebeten aminoren en dat jukt stiefelen. Nu moet ik eventjes een taalkundig wetenswaardigheidje verduidelijken en dat is de ontronding. Als je bij bepaalde klanken je mond gaat minder rondtrekken, een scherpere bek gaat trekken, dan verglijden die klanken. Zo bijvoorbeeld wordt een e tot e. Enkele voorbeelden van ontronding in het Noordwest-Vlaams. Put is pit, stuk is stik, kruk is een krikke. Ontronding is typisch voor het Kust-West-Vlaams. Dat verschijnsel kennen we dus ook in mug met een e die e geworden is. Vergelijk maar eens mug en meege. Die stemhebbende j, die niet zo vaak in het Nederlands voorkomt, zorgt er wel voor dat meege inderdaad een zeer bevreemdend woord is. Zeg dus weer voortaan voor mug een meege.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
5: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten we.

0: Maar de grote uitverkoop, dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
0: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
0: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
4: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
7: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
8: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben. Namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
10: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
10: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
10: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
10: Graanmolenhof.
9: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
11: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
16: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
16: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
16: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
16: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
16: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
16: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
16: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
16: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
12: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
14: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacquie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
4: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
18: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
17: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
18: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
17: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
18: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
17: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
18: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
17: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
18: Het voorjaar.
3: luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxim Donk.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versluis.
22: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
18: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
17: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
18: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
24: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
25: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
13: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, dit woord ken ik hoor. Schaffelen. Zeg ik dat juist?
27: Wel, je zegt het, Edwin, te beschaafd. Je zegt schaffelen, maar het Oostends is schaffelen met een sch, hè. Schaffelen. Schaffelen, de koorten schaffelen. Wie graag en veel kaart hier in Oostende kent het woord, want buiten Oostende zegt men ook wel kappelen, de koorten kappelen. Oostende, de koorten schaffelen. Het Nederlands daarvoor is de kaarten schudden of de kaarten wassen.
26: Ja. Het is ook zo'n werkwoord, kun je dat ook weer vervoegen?
27: Nou ja, je schaffelde, je geschaffeld, je hebt de koorten geschaffeld. Hij goed geschaffeld.
26: Ja, en waar komt het vandaan?
27: Wel, ik denk dat schaffelen een frequentatief is van schaffen. En schaffen betekent, zou je dat kunnen schaffen, zou je dat kunnen voor elkaar krijgen? Wel, de kaarten dus weer in orde krijgen, is dan schaffelen afgeleid uit schaffen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
18: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
17: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
18: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
17: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
18: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd en starten heel vaak met we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
18: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
18: Het voorjaar.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Regje van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Landegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
9: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
9: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
4: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
11: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
12: Dus het is de Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
15: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
15: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
15: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. en daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de weertsport?
15: Dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
15: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
15: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
15: Dank je wel.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
16: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hallo, I'm Dario Durda.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
15: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
15: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
15: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop en daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de weertsport?
15: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
15: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
15: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
15: Dank je wel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
4: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
4: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen. Toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
6: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
7: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
9: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
9: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
9: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
9: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
9: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
14: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
12: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
15: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
16: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Beste toehoorders, er is een streektaalachtervoegsel dat thans heel vlug aan het verdwijnen is, en dat is met name ege, waarmee vrouwelijke naamwoorden gevormd worden. Ik geef enkele voorbeelden. Naaister, nooiege. Strijkster, strikkege. Kuisvrouw, kuschege. Nu hoor je zelden en enkel nog eens nooiege, de naaister. Er waren vroeger naaisters die zo bedreven waren dat ze lingerie en ondergoed konden verstellen en in orde krijgen. Hadden zij ook een naam? Wel ja, finnooiege. Zij konden immers finnooien. Een woord dat ons aan vroeger herinnert, maar dat nu een zoete dood gestorven is. Een finnooiege is een bedreven naaister.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
18: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag

0: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
0: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
0: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
0: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
0: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
2: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
6: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
7: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22.

0: november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
2: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
9: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
9: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
9: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
9: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
4: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt Rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
10: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
12: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
13: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
14: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
15: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
15: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
15: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
15: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Ik ben Rudy de Meijer.
19: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
2: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Elia en Dovo onderzoeken of ze zeven zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al vijf zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
21: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
22: Wij krijgen een fenomenale steun van stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuw asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Dirk Berends, in de inkomhal van de Grote Post zijn er keramieken en glassen sculpturen.
23: Ja, en als je die van nader bekijkt, dan merk je ook de creator, namelijk Jo Maas, een echte Oostendenaar. Ik heb hem kunnen spreken over zijn realisaties. Hij was eigenlijk een leerling van architect Gaston IJsseling in het Gentse. Ging elke dag over en weer. En Gaston moet al onmiddellijk gezien hebben dat Jo Maas een bijzonder talent had om keramieken en glassculpturen te maken, terwijl hij daar totaal niks van kende. Hij was lesgever in een lokale technische school en is dan een jaar op studieronde geweest om die keramieken voor te bereiden, zoals ook de glassculpturen. De keramieken stellen dus de geschiedenis van de post voor, de recente geschiedenis en de wat oudere geschiedenis. En in de glassculpturen, in wat nu het eetcafé is, daar zie je de geschiedenis van de RTT, van de Regie voor Telegrafie en Telefonie, eigenlijk opdommen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
24: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
24: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
5: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
24: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
5: Wat komt er dan in de weertsport?
24: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
5: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
24: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
5: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
24: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
5: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
24: Dank je wel.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Thuis aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
2: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
25: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
26: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
2: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
26: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
26: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
2: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
26: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
2: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
26: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
2: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
4: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
5: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
6: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
10: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
9: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
10: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
9: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
10: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
9: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
2: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen een begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement, Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert, zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
6: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
7: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
8: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
10: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
10: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
15: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden-Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
17: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
16: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
18: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Elke dag omstreeks deze tijd het Oostends dialect met Roland de Snerk. En vandaag zoeken wij de dieren op, veronderstel ik, Roland.
20: Wel, inderdaad. We gaan een keer bij de koeien op bezoek, hè. Elder is ons oud dialectische woord voor wat in het Nederlands uier genoemd wordt. Elders of koeielders zijn dus wat men wel eens plat noemt koeientetten. En trouwens, toen wij als jonge gasten uitgingen en eens van café wilden verleggen, dan zeiden we niet gaan we elders, maar woordspelend hommeke koeietetten. Elder kreeg heel lang geleden een il ingeschoven. Met een taalkundige term zou men zeggen met epenthesis. Dat betekent dat de oudere vorm van elder edder is. En zo geraken we op het spoor van het Nederlands uier, dat komt uit een ouder uder. Vergelijk nu elder uit edder en uier uit uder. Bij Kiliaan in de 16e eeuw was het nog uider. Daarvoor in het Middel-Nederlands uder, net zoals in het Oud-Saksisch. Het Oud-Hoogduits voor elder was utero, waaruit Nieuw-Hoogduits uiter komt. Het Engels kent nu de dag van vandaag udder, dus weer datzelfde woord. Uit het Oud-Fries udder komt het hedendaags Fries jadder. Oud-Noors was jugger, waaruit Deens uwer. Alle oudste Germaanse vormen zijn dus udder en dat trekt dan op het oudste Indo-Germaans dat wij kennen, dat is het oude Indisch of Sanskriet, waar elder of udder udger klinkt. Het Latijn kent ook een woord uit diezelfde woordwortel, namelijk uber uit een ouder uder, dus ook weer hetzelfde woord. Maar de Fransen hebben dit niet overgenomen. Elder in het Frans is pi, geschreven pis.
19: Ja. Pi. Je kunt het ook kopen bij de slager, hè?
20: Ja, maar ik zelf eet het niet.
19: Bedankt.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
21: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
21: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
21: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
21: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
21: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
21: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Als de Paulusfeesten een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
11: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen, dan zeggen ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
12: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
13: De mensen

0: Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
7: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musee en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Oren.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
12: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doen.

0: doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop en daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de weertsport?
0: Dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
5: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
5: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe en op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En, als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen, omdat je goede restaurants hebt en winkels.
7: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
8: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
4: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
0: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
0: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
0: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
0: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
13: Ik ben Herman Verbrugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
14: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
16: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
17: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
18: U vraagt, uw burgemeester draait.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, wat betekent, en ik hoop dat ik het juist uitspreek, Luc Petilje?
20: Ja, Luc Petilje. Ja, dat is een van die woorden, Edwin, die aan het verdwijnen is. Luc Petilje verdwijnt omdat het te maken heeft gehad met de houten scheepsbouw. Als je een vaartuig uit hout bouwt, dan moeten hier en daar stutten voorzien zijn. Wel nu, die stutten werden genoemd petiljen. En als je dan stutten had onder een luik, onder een opening in het dek, waarlangs je naar beneden kunt gaan of ladingen naar beneden kunt laten, die stutten onder de luiken zijn luc petiljen. Dus stutten onder een luik aan boord van het vaartuig zijn luc petiljen.
19: Ja, wordt het tegenwoordig ook nog gebruikt het of wordt, enkel bij houten schepen?
20: Het wordt niet meer gebruikt. Het woord is niet meer gekend.
19: Bedankt, Roland de Snerk.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
5: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
5: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
21: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antri Dumaree.
23: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
25: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
24: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
25: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
24: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
25: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
24: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
25: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
24: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
25: Het voorjaar.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
25: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
4: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
7: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
8: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
24: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
10: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
24: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
24: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
10: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
22: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
24: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
22: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt.
25: kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruimers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
24: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
24: Hoeveel mensen komen er?
15: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
24: En wat doen die artiesten op een reunie?
15: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
24: En daar is wel nood aan?
15: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
24: Waarom is het in Oostende?
15: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
11: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
24: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
24: Hoeveel mensen komen er?
15: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
24: En wat doen die artiesten op een reunie?
15: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
24: En daar is wel nood aan?
15: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
24: Waarom is het in Oostende?
15: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
17: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
18: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
19: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
20: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
26: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
20: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
24: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
0: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
24: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
0: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
24: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
0: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
24: Jullie gaan dat ook actief promoten?
0: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
20: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
25: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
24: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
25: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
20: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
27: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
28: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de dorpslinden als school.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Ook vandaag een woord uit het rijke Oostense dialect met Roland de Snerk.
29: Beste mensen, ik wil het vandaag hebben over een woord dat we vroeger als kind gebruikten, maar dat nu ook al teloor is gegaan. Het betreft namelijk nagelbuk. En wat mag dat wel zijn, zullen jeugdige luisteraars zich afvragen. Wel nu, dat is de navel, of met een ander Oostens woord, je bukkepetje. En er zijn er ook die zeggen, je petje buk. de D en like een stek van de bajonette in een derbuk had. Nagelbuk is een voorbeeld van wat de taalkundigen volksetymologie noemen. Dit wil zeggen dat mensen vroeger navel niet helemaal konden thuisbrengen en er het meer bekende nagel gingen van maken. En dan maar tot nog meer duidelijkheid, de buik erbij en het oude Oostense woord van toen werd geboren, nagelbuk. Tegenwoordig zeggen sommigen nog naffel, maar dit woord is ook al vergleden tot het beschaafdere navel. Adieu, de Oostense woordenschat, in verband met dit uiteinde van de navelstreng. Adieu, het woord nagelbuk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
6: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
6: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
6: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
6: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
13: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
24: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
13: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
24: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
25: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit, de meeste mensen zijn zeer genuanceerd en starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
25: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
25: Het voorjaar.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
0: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
20: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
14: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
15: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
16: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
5: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateerde eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
5: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
18: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
19: Noordzee Regionieuws.
21: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
22: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
22: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
21: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Tineke van Halemees.
26: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Frank Dierkens.
2: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
9: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de

0: kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
4: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
4: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
4: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
4: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
6: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
7: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
8: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
9: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierrol helpen invullen daarmee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt Cortec Oostende zijn

0: eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
3: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
3: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
3: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
3: Het voorjaar.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
3: We zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
6: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
8: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
9: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
10: Dirk Beirens, toen je een bekende horecazaak in Oostende binnenstapte, was daar iets dat je aandacht trok?
11: Ja, de Belle Époque in Oostende is zo'n beetje mijn dada. En toen ik toevallig binnenwipte in de Copador, naast de Lafayette in de Lange Straat, dan was de uitbaatster bezig met een decorateur om te spreken over hoe ze een bepaalde muur gingen decoreren. En mijn oog viel op de letters op de muur en ik herkende de tekst onmiddellijk, want het is de tekst die ik al een paar keer in Oostende gezien had, vooral als bepaalde panden worden afgebroken. Die tekst luidt als volgt: Terrain à vendre, s'adresser à Monsieur Delbouille, Avenue Leopold 2, numéro 10. En die fameuze meneer Delbouille was een notaris die in het laatste helft van de jaren 1900, toen de vestingen in Oostende werden afgebroken en de grachten werden opgevuld, een concessie kreeg van de staat om die gronden te verkopen. Hij maakte die verkopen bekend via prospectussen, maar ook via reclame op de zijgevel van gebouwen. En vermoedelijk moet dit pand hier pas later gebouwd zijn en zal het open gebleven zijn in de tijd van de Belle Époque periode. Delbouille zelf woonde in de Leopold de Tweede Laan en daar kun je nog zijn woning zien, een appartementsgebouw nummer 10. En aan de buitenkant hangt een bord met de naam Ostend House. En dat was inderdaad de naam van de hele chique villa van meneer Delbouille, die jammer genoeg ook na de Tweede Wereldoorlog werd afgebroken.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
12: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
2: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
2: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: Wat komt er dan in de Weertsport?
13: Maar dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
10: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
13: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
10: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
13: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
10: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
13: Dank je wel.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
16: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
18: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Noordzee regionieuws.
0: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
19: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn. Waarvan een aantal in Oostende.
21: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
22: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht. En hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
23: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
25: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
10: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
25: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
10: Dat is iets wat er al jaren zo is.
25: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
10: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
25: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
26: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
26: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Elia en Dovo onderzoeken of ze zeven zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabaulier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
18: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
9: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
11: De Karl Marx, die zijn manifestjes schreef tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
19: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
25: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
25: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
10: Hoeveel mensen komen er?
25: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
10: En wat doen die artiesten op een reunie?
25: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
10: En daar is wel nood aan?
25: Eigenlijk wel.
13: Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
10: Waarom is het in Oostende?
13: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
24: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Filip Monsenweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
21: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
21: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musee en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
28: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
29: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: In het Oostends dialect vandaag, Roland, confronteren wij jou met een werkwoord. Wat betekent uitstukken?
30: Uitstukken, ja, is een van die samenstellingen met stukken. Je weet wel, stukken, dat is stoten, duwen. Hè? Je kunt die tegen een stuk, zegt men ook. Met stukken, inderdaad, vele samenstellingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het woosten binnen stukken. Dat is zomaar goedvallend uit, dus lukraak ergens binnenkomen. Het woosten binnen stukken. Een vliegtuig kan neren, stukken, enzovoort. Maar nu is uitstukken. Uitstukken, dat is uitvinden, bedenken. En wij, ja, die daar wat uitgestukt. Dat kan ook gebruikt worden als men bijvoorbeeld komische of zelfs vuile praat uitgaat. Dat men dan zegt, en wij, ja, die daar wat uitgestukt. Uitstukken is dus uit je brein halen, uit je hersens halen en het meedelen.
10: Ja.
30: Het wat uitstukken.
10: Is het verwant met uitsteken of heeft het
30: Ja. Steken en stukken zijn verwante woorden. Nee. Want steken is met de scherpte in iets gaan. Stukken, als het ware, is ook tegen iets aangaan. Dus steken en stukken zijn verwante woorden.
10: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
10: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
5: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
10: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
10: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
5: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
10: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
10: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
5: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
10: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
5: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
10: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
5: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
10: En hoe heet het?
5: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
11: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
16: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
18: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
4: Regionieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
19: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
22: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
19: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musee en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Natasja Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
20: Ik ben Joke Doodlewoman.
21: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee.
25: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
26: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
25: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
26: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
25: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
26: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
25: Jullie gaan dat ook actief promoten?
26: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
13: Regionieuws.
0: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van het Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salou. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagloper. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
6: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
7: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
8: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
8: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat

0: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
1: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
1: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
1: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
1: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
10: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
0: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musee en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waaruit eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
12: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
13: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
14: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien, maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14 en de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
2: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
2: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
9: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
9: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dat nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan, die dan in het voorjaar in voege gaat en die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen, ook in de volgende jaren. Hè.
9: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?
10: Het voorjaar,

0: Noordzee regionieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
4: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
5: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
9: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
10: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri de Maree.
13: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
8: Hoeveel mensen komen er?
14: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
8: En wat doen die artiesten op een reunie?
14: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
8: En daar is wel nood aan?
14: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
8: Waarom is het in Oostende?
14: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
8: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt Filou Oostende vanavond Landstedehammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
6: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
7: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
8: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
9: Vanavond speelt Cortec Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
11: Dank je wel.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van Ie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
16: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
17: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
18: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
19: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien, maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14 en de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
21: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
21: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
21: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
21: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
21: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
21: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
21: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
21: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
9: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
24: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
24: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
24: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
24: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
9: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
9: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken. Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
5: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
6: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
7: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn. Maar er moet nog een charter ondertekend worden. Want het charter, dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
24: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
24: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
24: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
24: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
24: Het voorjaar.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen.
9: Schepen Judith Ooms.
8: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Nina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
25: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
26: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de BNX basketcompetitie ontvangt de Filou Oostende vanavond Landstede Hammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritechdom. Tot zover deze daglopper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
24: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
24: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
24: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
24: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaatst. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
24: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
24: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
12: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
13: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
16: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
9: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
17: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
9: Vanavond speelt Cortec Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
1: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
1: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
1: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
19: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
21: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
21: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
27: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
28: Cultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien, maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14 en de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het westen.

0: ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
0: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
0: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
0: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 PM op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is

0: daarin belangrijk, gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
0: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
0: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
0: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
0: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
0: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
4: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
7: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
8: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
9: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
10: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
11: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
10: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
10: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
11: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regionieuws.
4: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
12: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
12: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
12: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
12: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
12: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd en starten heel vaak met we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
12: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
12: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Dagklapper.
4: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
6: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
8: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
9: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
10: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
11: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
12: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
5: Welke artiesten komen naar deze reunie?
12: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
5: Hoeveel mensen komen er?
12: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
5: En wat doen die artiesten op een reunie?
12: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
5: En daar is wel nood aan?
12: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
5: Waarom is het in Oostende?
12: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
5: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
17: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
5: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
17: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
14: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
15: De Harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
18: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of tander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in de kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien, maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14 en de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
20: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
5: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
20: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
5: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
20: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
5: Jullie gaan dat ook actief promoten?
20: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in De Weert Sport?
8: Wel, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
3: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
9: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
10: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
11: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
13: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
13: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
13: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
13: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
13: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
13: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
13: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
13: Graanmolenhof.
14: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
15: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
16: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen een begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
9: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis. Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
17: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
17: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
17: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
17: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Beko, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
6: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
7: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone. Wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
8: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen. In feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Nina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
4: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
14: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
17: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
5: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien, maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14 en de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
20: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
19: Welke artiesten komen naar deze reunie?
20: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
19: Hoeveel mensen komen er?
20: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
19: En wat doen die artiesten op een reunie?
20: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
19: En daar is wel nood aan?
20: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
19: Waarom is het in Oostende?
20: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
10: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van het Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
2: Ik ben Hina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
19: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
21: Ja, dat klopt. Op zondag.

0: wat aan hebben. Bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
0: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
3: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
6: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
7: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
8: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
9: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
12: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
5: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
12: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd,

0: samen met alle technische producten onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
0: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
0: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
5: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
5: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen een begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Nie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
10: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
10: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
10: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
10: Graanmolenhof.
6: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee. Dagklapper.
11: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke vanavond om 8:00 tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En om 8:00 vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de BNX basketcompetitie ontvangt Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Coritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
12: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
12: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
12: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
12: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
13: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
14: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
15: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
4: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
16: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
4: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
17: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
17: Wel, we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
17: heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd en starten heel vaak met we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
17: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
17: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Tineke van Halemeesch.
19: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Frank Dierkens.
21: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
17: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
17: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musee en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
13: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
14: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
15: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat over helemaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien, maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14 en de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig. regenachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
24: Ik ben Romina van Horen.
25: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
26: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
27: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
27: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
27: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
27: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
27: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
27: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
4: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
9: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
10: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
11: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
16: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
16: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
16: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
16: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
13: Noordzee Regionieuws.
4: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
14: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
22: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
22: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
22: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
22: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
22: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
22: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
22: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
5: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
5: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
5: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
5: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
5: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
5: Graanmolenhof.
6: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar met ons Brenenfestival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
8: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
9: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
11: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
11: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
16: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
17: En dan naderhand in de Grote Post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Alle jaar en tot 2 jaar op voorhand.
18: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
19: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling, vervolmaken.
20: Want met Vrede Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien, maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14 en de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
16: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
16: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
16: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
16: Het voorjaar.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
24: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Regionieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen van ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
7: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
8: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
9: Ik heb ook geen eindchakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald toe, omdat me stond met deze marchandise aan onze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring.

0: het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriëls en Tim Loobuik.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
4: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
4: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
4: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
4: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
6: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
6: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
5: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
11: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt

0: En dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
1: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
1: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
0: Jullie gaan dat ook actief promoten?
1: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
5: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salou. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Asditlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Beko, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
6: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
0: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
6: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
0: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
6: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: Wat komt er dan in De Weert Sport?
6: Dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen en zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
6: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
6: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
6: Dank je wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
8: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
9: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
10: U vraagt, uw burgemeester draait.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
11: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
3: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
12: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
0: Dit is op een hele bijzondere site.
12: Dat klopt. De site dateerde eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
0: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
12: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
0: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
12: Het is eigenlijk een manier om, meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
12: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
12: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
12: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
12: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Glenn Dangro.
14: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri Dumaré.
16: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
17: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
0: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
17: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
19: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
20: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
21: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan dan wel kans op enkele buien. Maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14. En de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
1: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
1: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
1: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
1: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liesbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
8: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
8: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
8: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
8: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend. zegt burgemeester Romina van Horen.
3: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
11: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat dit zal lukken.
12: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
13: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
16: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
8: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
18: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
18: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
18: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
18: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
18: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
18: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
15: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
15: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
19: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Beko, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de BNXT Basket Competitie ontvangt de Filou Oostende vanavond Landstede Hammers uit Zwolle. De match start om 20:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
17: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
17: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
17: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
17: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
21: Ja, inderdaad. Dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
10: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
22: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
3: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
15: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
23: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om, om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
23: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
23: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in de weertsport?
23: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
23: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
23: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
23: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
24: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
24: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de Stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
26: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
2: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
4: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
5: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien, maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14 en de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
8: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
16: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
16: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
16: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
16: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
16: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
16: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
16: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
16: Graanmolenhof.
7: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijen.
17: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Menne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
20: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1:00, 2:00 dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
10: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
10: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
21: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
26: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
3: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
26: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
28: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauwkasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
1: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
9: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
10: Het voorjaar.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Asditlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt Filou Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel.
4: in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen
7: Hoeveel mensen komen er?
4: Dit jaar zijn we met

0: 827. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
0: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
0: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
5: Hier in de site bij het AZ Oostende.
6: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
7: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
8: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
11: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
11: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
11: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
15: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de Stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
7: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
16: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien, maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14 en de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
18: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
18: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
19: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
18: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
19: Wat komt er dan in de Weertsport?
18: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
19: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
18: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
19: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
18: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
19: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
18: Dank je wel.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
8: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Oren.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
24: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
25: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
24: Dit is op een hele bijzondere site.
25: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
24: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
25: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
24: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
25: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
24: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
25: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
24: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
25: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
24: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
25: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
24: En hoe heet het?
25: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Regionieuws.
2: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
2: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
9: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
21: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
26: Inderdaad, dat is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur, dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
24: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
11: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
24: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
24: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
11: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
6: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regio Nieuws.
12: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
13: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
24: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
13: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
12: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
15: Ik ben Patrick de Vit.
27: Ik ben Philippe Monseweijer.
28: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
13: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
24: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
13: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
24: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
1: ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd en starten heel vaak met: we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
24: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
1: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
24: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
1: Het voorjaar.
8: Nieuws en info. Radio Noordzee.
15: Noordzee regionieuws.
16: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
20: Noordzee. Dagklapper.
22: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8:00 tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En om 8:00 vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de BNX de basketcompetitie ontvangt Filou Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritechdom. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
29: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
30: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
31: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken, gerust. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
0: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
3: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
24: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
24: Hoeveel mensen komen er?
9: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
24: En wat doen die artiesten op een reunie?
9: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
24: En daar is wel nood aan?
9: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
24: Waarom is het in Oostende?
9: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in de Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
24: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
19: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
1: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
24: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
1: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
16: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
6: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
7: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
8: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
10: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
7: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien, maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14 en de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
20: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
12: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
12: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
12: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
12: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
20: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
16: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktober voor officieel geopend.
3: Dit jaar biedt de oktober voor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
15: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
24: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
15: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
24: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
15: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
24: Wat komt er dan in de Weertsport?
15: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
24: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
15: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
24: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
15: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
24: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
15: Dank je wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
4: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
5: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
9: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Dat is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
9: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
8: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
9: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
8: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
9: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
8: En hoe heet het?
9: Graanmolenhof.
6: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
10: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
15: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
15: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
15: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
8: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
15: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van het Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
16: KVDO.

0: Competitie ontvangt Filou Oostende vanavond Landstede Hammer Zuid-Zwolle. De match start om 20:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagloper, nog een fijne zaterdag.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
3: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
3: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
3: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
3: Het voorjaar.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
5: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
6: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit. Ook Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
7: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
8: Vanavond speelt Cortec Oostende zijn eerste

0: Thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
9: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
9: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
11: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buitenonderwijs.
12: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
13: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien, maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14 en de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
15: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
15: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
15: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
15: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
17: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
18: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
19: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een ja, laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
19: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
19: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
19: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
20: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
22: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
23: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
24: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus het was echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik. Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt.
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de Weertsport?
5: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
5: Dank je wel.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
6: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
6: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
8: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
25: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
26: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen.
3: Ja. Dit is op een hele bijzondere site.
26: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
26: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
26: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
26: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
26: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
26: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
26: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke vanavond om 8:00 tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salou. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Asditlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Beko, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next Basket Competitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandkabinet te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
10: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
10: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
11: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
12: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
13: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
20: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
14: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
14: heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd en starten heel vaak met we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
14: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
14: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hallo, I'm Dario Durja.
18: Ik ben Frank Jongbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
14: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dixmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
22: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
27: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Starten doen we dit weekend met een mix van lage wolkenvelden en ook opklaringen. Hier aan de kust hangen er in vergelijking met elders in de provincie toch iets meer wolkenvelden die binnenkomen vanaf de Noordzee. Op de Noordzee hangt namelijk een dik pakket met lage wolkenvelden, waardoor we hier dus wel wat gevoeliger zijn. Maar tussendoor zijn er zeker ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag is er dan wel kans op enkele buien, maar het is wel vanavond pas dat er meer kans is op buien. Overdag zou het dus grotendeels droog moeten blijven. De maxima die liggen hierbij op een graad of 14 en de wind die waait nog altijd matig tot soms vrij krachtig vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
8: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
8: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
8: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
8: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
8: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
8: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
5: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
9: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
9: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de Stad Oostende. KV Dexmuiden-Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
10: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
10: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
10: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salou. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagloper. Nog een fijne zaterdag.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
12: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
12: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
12: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in de weersport?
12: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
12: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
12: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
12: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
13: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
14: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
15: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
16: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
17: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
17: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
17: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
17: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
17: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
17: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
17: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
17: Graanmolenhof.
7: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
19: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
22: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
22: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet. Radio

0: wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn. Maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
4: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
4: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
5: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
11: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
10: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?

0: heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd en starten heel vaak met we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
4: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
4: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
7: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
8: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
9: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blonne op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Tunstuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
2: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
4: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
4: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
4: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
4: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
7: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt Rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salou. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Asdietlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Beko, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next Basketcompetitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagloper. Nog een fijne zaterdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
6: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
7: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
8: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
8: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
10: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
10: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
10: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de Weertsport?
10: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
10: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
10: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
10: Dank je wel.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Ie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
15: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
12: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredenskatten zwerfkattenbeleid op te starten.
13: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
16: Dikwijls vergeten mensen dat tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
17: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn. Maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
18: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
18: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
18: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
18: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
18: Wel, een woning hier start vanaf 344.000 euro. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
18: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
18: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
18: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
8: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt Rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van het Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
20: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
22: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
24: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
24: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
24: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
24: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Raverse Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
4: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
5: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
6: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
9: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
9: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
9: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
10: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
9: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
10: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?
9: Het voorjaar.
0: Regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
9: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
9: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
15: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van het Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8:00 tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En om 8:00 vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Asdietlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt de Filou Oostende vanavond Landstedehammer Zuid-Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
8: Hoeveel mensen komen er?
16: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
8: En wat doen die artiesten op een reunie?
16: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
8: En daar is wel nood aan?
16: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
8: Waarom is het in Oostende?
16: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
11: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
18: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
19: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
20: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
21: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
21: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
21: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
21: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
23: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Servaas Buisgaard.
25: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
26: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
26: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
4: En vanuit het economisch huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
5: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen. En met dezelfde persoon.
6: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarisch film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
7: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
9: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn. Maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
24: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
24: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
24: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in De Weert Sport?
24: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
24: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
24: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
24: Dank je wel.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktober voor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktober voor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De

0: maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
0: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
0: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
0: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
0: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
0: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
0: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
0: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
4: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
5: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
4: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
4: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
6: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
6: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
5: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de Stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
8: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Romina van Horen.
10: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
11: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
10: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
12: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
12: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
12: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
12: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
12: Het voorjaar.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Asditlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour Beko, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de BNX de basketcompetitie ontvangt de Filou Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritechdome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
14: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
16: Het gaat over in feite over het Van Nestegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toud-VG, periode 1907-1981.
17: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo'n kunnen ingevoerd worden.
18: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
19: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
5: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
20: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
20: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
20: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
20: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
20: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
20: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Hina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
25: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
25: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
5: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
27: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
28: Dus het is de Drieluik en het Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
29: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn, maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
30: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
30: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
30: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
30: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
7: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
6: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
7: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
6: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
7: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
6: Wat komt er dan in De Weert Sport?
7: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
6: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
7: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
6: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
7: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
7: Dank je wel.
0: Regionieuws.
1: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
10: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
11: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
13: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
6: Dit is op een hele bijzondere site.
13: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
6: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
13: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
6: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
13: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
6: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
13: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
6: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
13: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
6: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
13: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
6: En hoe heet het?
13: Graanmolenhof.
12: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
14: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Brataneus.
17: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
19: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
19: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
19: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
6: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
19: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
16: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En om 8 uur vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Asditlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Beko, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de BNX de basketcompetitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
20: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
17: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
20: Wat we voelen, bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook, als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
17: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
20: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan, waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
17: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
20: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
17: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
20: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
2: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende. Dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
3: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben. Namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
20: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
22: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
24: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Romina van Horen.
26: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
27: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
26: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
28: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
17: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
28: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de Stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
7: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
8: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
9: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
10: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn. Maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
6: Welke artiesten komen naar deze reunie?
11: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
6: Hoeveel mensen komen er?
11: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
6: En wat doen die artiesten op een reunie?
11: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
6: En daar is wel nood aan?
11: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
6: Waarom is het in Oostende?
11: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
6: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
12: Ik ben David Nassus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
17: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
12: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
17: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
12: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
17: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
12: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
17: Jullie gaan dat ook actief promoten?
12: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
28: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
15: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er

0: tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
2: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brand

0: Brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marco Zier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Asdietlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Beko, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
7: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
6: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
7: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
9: Het gaat over in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje, in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toot-VG, periode 1907-1981.
10: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
11: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
12: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
13: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
13: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
13: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
13: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
13: Het voorjaar.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Joke Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
13: We zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
13: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
19: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
20: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
21: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
22: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn. Maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
23: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
8: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
8: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
8: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
8: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
8: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
8: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
9: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
4: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
5: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
6: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
10: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
9: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
10: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
9: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
10: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
9: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
11: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
9: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
14: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
15: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
9: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
15: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
9: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
15: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
9: Wat komt er dan in de Weertsport?
15: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
9: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
15: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
9: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
15: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
9: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
15: Dank je wel.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8:00 tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Beko, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
18: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
18: Dat klopt. De site dateerde eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
18: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
9: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
18: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
9: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
18: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
9: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
18: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
9: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
18: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
9: En hoe heet het?
18: Graanmolenhof.
19: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
21: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
22: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
23: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
24: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
9: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
24: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
9: Dat is iets wat er al jaren zo is.
24: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
9: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
24: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
26: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
9: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
26: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
28: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
29: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
18: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn. Maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
26: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
9: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
26: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
26: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
9: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
26: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
9: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
26: Het voorjaar.
0: Regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
8: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
11: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Nieuws en info aan de kust.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
26: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
14: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
15: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
3: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
19: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
9: Welke artiesten komen naar deze reunie?
19: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
9: Hoeveel mensen komen er?
19: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
9: En wat doen die artiesten op een reunie?
19: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
9: En daar is wel nood aan?
19: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
9: Waarom is het in Oostende?
19: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk.

0: veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
0: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
10: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
10: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
10: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Asditlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het chanson

0: Aznavour Beko, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de BNX de Basket Competitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammer Zuid Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze daglopper. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
6: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen een Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
7: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
8: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
9: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
11: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
11: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
11: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
11: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
11: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
11: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
15: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
12: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
13: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben te herkennen aan de LGBTQ kleuren.
16: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
17: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn. Maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
19: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
18: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
19: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
18: Dat is iets wat er al jaren zo is.
19: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
18: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
19: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Stadse regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
6: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
5: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
6: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
5: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
6: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
5: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
6: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
5: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
6: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend. zegt burgemeester Romina van Horen.
7: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
9: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
10: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
11: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers gehad hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
13: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
2: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dixmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
9: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
9: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
9: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
9: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
8: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt Rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info. Radio Noordzee.
6: Dagklapper.
11: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8:00 tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Asditlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Beko, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt Filou Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Coritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
12: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
12: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
12: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
12: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
14: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
15: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend. zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
6: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
6: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
6: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de Weertsport?
6: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
6: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
6: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
6: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
19: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
19: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Ensor. Ensor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
21: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
4: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
22: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
23: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn. Maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
25: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
24: En hoe doen jullie dat?
25: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
24: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
25: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
24: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
25: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serieus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
24: En waar halen de mensen de brochure?
25: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
5: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
26: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
27: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
24: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
27: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
24: Dat is iets wat er al jaren zo is.
27: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
24: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
27: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
9: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
9: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
28: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
5: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
22: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
6: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
11: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten 28 euro. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
14: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
24: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
24: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
14: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
24: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
14: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
24: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
14: Het voorjaar.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
3: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
24: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
5: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Dina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
29: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met

0: oktober voor officieel geopend. Dit jaar biedt de oktober voor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salou. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Corritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
5: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
5: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
5: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
5: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
7: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kurzaal.
8: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt

0: Ortec Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
8: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dixmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
10: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
11: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
12: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn. Maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
13: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
13: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
13: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ikzelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
13: Dank je wel.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
16: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
18: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
18: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
18: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
18: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
18: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
3: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
19: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
22: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
23: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tolpe te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
25: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
25: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
25: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
25: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
20: Radio Noordzee.
26: Noordzee.
20: Elk uur meer regionaal nieuws.
26: Noordzee Regionieuws.
27: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
28: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
28: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
27: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
26: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
25: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
25: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
25: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
25: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
25: Het voorjaar.
26: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
27: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
9: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Asditlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedehammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Coretec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
6: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter. En er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
11: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen. Maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
12: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
19: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
27: Vanavond speelt Coretec Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
26: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
26: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
13: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansengrondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
13: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
13: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
13: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
2: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
27: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
28: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
28: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
27: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dixmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
19: Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW. En anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten.
16: Ja, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende.
17: Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
18: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn. Maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
27: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
26: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
14: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
4: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
5: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
6: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Melodiemakers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
10: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
9: En hoe doen jullie dat?
10: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
9: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
10: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu, de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
9: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
10: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
9: En waar halen de mensen de brochure?
10: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
9: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
11: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
9: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
17: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
9: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
17: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
9: Dat is iets wat er al jaren zo is.
17: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
13: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
17: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8:00 tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt de Filou Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Coretec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
19: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
9: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
19: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
19: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
9: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
11: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan, die dan in het voorjaar in voege gaat en die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen, ook in de volgende jaren. Hè.
13: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?
11: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
20: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
21: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
22: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
23: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het provinciedomein Raversidde.

0: zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
1: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
5: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Anseeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
10: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de Stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
12: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
13: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
14: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
15: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
16: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten.

0: Noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn, maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend!
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
4: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
4: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
4: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
4: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Oren.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
9: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
4: Hier in de site bij het AZ Oostende.
5: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
6: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert, zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in de Weertsport?
9: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
9: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
9: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
9: Dank je wel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
2: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de week van de gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
9: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
9: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
9: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
9: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
9: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
10: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
5: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de BNX de basketcompetitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Coretec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
11: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
11: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
13: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
14: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
15: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
16: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
16: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan, waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
16: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
16: Het voorjaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
16: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Enserhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de Stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
21: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
22: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
23: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
24: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn. Maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
26: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
28: Ik ben Kirby Hallemees.
29: Ik ben Gaël Bouzin.
30: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
31: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansengrondgebied van Oudenburg.
25: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
31: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
25: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
31: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
25: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
31: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
15: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
4: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
5: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
6: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
25: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
31: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
25: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
31: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
25: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
31: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
25: Jullie gaan dat ook actief promoten?
31: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
7: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
25: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dixmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gaël Bouzin.
30: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
25: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
25: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
25: Wat komt er dan in De Weert Sport?
11: Dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet.
26: Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
25: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
26: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
25: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
26: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
25: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
26: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in tweede landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salut. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Asdietlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Beko, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B&X Basket Competitie ontvangt de Filo Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Coritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
4: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
4: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 1,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
4: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
4: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
4: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
6: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
7: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
8: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
9: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
9: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
11: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
11: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
16: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
18: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
19: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
20: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
21: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn. Maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
22: Wel,

0: soms opmerkingen? Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan? Of hebt u dat niet gehoord?
1: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
0: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
1: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
0: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
1: Het voorjaar.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
8: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
9: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de

0: allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
4: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
5: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
6: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
10: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
9: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
10: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
9: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
10: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
9: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
10: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
2: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de Stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke vanavond om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Plague. En dan mag je er vanavond voor Notre Salou. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Aslitlaan. De toegang bedraagt €9. Marijn de Valk komt met Café Chantin naar Bredene. De grote stemmen van het chanson Aznavour, Bécaud, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat vanavond door in het Staf Versluiscentrum. En dan heb ik nog dit. In de B-Next basketcompetitie ontvangt de Filou Oostende vanavond Landstedenhammers uit Zwolle. De match start om 8:30 vanavond in de Coritec Dome. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
5: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
5: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oh, dat is nog de Lucie Loes. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gevraagd. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
7: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
8: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
9: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
11: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
11: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
11: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
11: Ja, Bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
11: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
12: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Sivan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
17: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
17: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Voor mij is dat een beetje te rustig, hè? Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
19: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
20: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
21: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
22: Vanavond is het eerst wisselvallig met een komen en gaan van enkele lichte buien vanaf het west tot noordwesten. Richting middernacht wordt het geleidelijk aan droger, maar nog grotendeels bewolkt bij minima morgenochtend op een graad of 12. De wind die spant ook nog eventjes aankomende nacht, mogelijk rukwinden tot 70 of 75 km per uur vanaf het noordwesten. En morgen dan starten we opnieuw met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon wel door en krijgen we in vergelijking met vandaag wel wat meer zonneschijn. Maar nog altijd soms wat wolkenvelden bij maxima die dan opnieuw richting de 14 graden klimmen. De wind die doet het dan ook wel iets kalmer aan, maar blijft wel matig waaien vanaf het west tot noordwesten. Fijn weekend.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
23: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandkabinet te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
23: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
23: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
23: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van het Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
24: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
24: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
24: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
24: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?
24: het voorjaar.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
7: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
9: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
10: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
11: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
25: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
27: Ik ben Lut van de Kastelen.
28: Ik ben Patrick Jansen.
29: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
30: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
25: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
30: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
25: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
30: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
25: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
30: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
25: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
14: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
25: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen een begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
25: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
14: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
25: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
14: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
25: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
14: Het voorjaar.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Okido is Oostense kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
17: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in mijn mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat wat emotioneler van.
2: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
4: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
7: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
5: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
25: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
6: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
25: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
6: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
25: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
6: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd en starten heel vaak met we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
25: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
6: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
25: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
6: Het voorjaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
27: Ik ben Lut van de Kastelen.
28: Ik ben Patrick Jansen.
29: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan.
13: Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
8: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
25: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
13: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
10: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
15: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
18: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: In dit Oostends dialect testen wij de kennis van Roland de Snerk over zijn eigen Oostends woordenboek. Roland, helemaal vooraan in je woordenboek zie ik het woord buskanter staan. Wie of wat is een buskanter?
19: Ja, dat heb je goed geraden, Edwin. Een buskanter is inderdaad iemand, is een tween. Het woord buskanter wordt minder en minder gebruikt. Een buskanter, dat is een tween van de buskant. Als men nu in Oostende zou zeggen een bus, dan zou men natuurlijk direct denken aan een autobus. Maar vroeger was bus de gewestelijke uitspraak voor het woord bos. Een buskanter is dus iemand die in de omgeving van bossen woont en dan werd er meestal wel gedacht aan de bossen van Houthulst. Dat was dan in tegenstelling tot de blote kanters, niet verwarren met blote konters, hè. Maar een blote kanter, dat was dan een bewoner van het blote. En het blote, dat zijn de polders. En dan had je de bewoners van de duinen en vlak daarachter, van de zee, van de zijkant, dat waren de zijkanters. Dus je kon de mensen hier van deze streek verdelen in buskanters, blote kanters, zijkanters en dan die van werkelijk in de duinen zelf, dat waren de dunne knijkers.
25: En bij welke groep hoorde jij, Roland? Als je dat zou moeten indelen?
19: Ik zou dan misschien wel, want ik heb er veel in gewaarreerd en veel in vertoefd, misschien wel een dunne knijker geweest zijn.
25: Ja. Bedankt voor de uitleg.
3: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
30: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
25: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
30: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
25: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
30: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
25: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
30: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
1: regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
16: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
17: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
4: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
5: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
2: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig,

0: Sensor en Leon Spiliaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement, Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
11: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
12: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
13: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat ook helemaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192

0: 70.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
1: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
5: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
5: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
7: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
8: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
9: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
10: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Enserhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
12: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
13: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
14: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, bij mij een kleine glimlach voor het woord maagdenpisje.
16: Ja, maagdenpisje.
15: Kleine glimlach.
16: Ik heb je in de tijd een keer moeten zeggen dat ik grootvader geworden ben en nu veel te maken krijg onder andere met het thuispaard of wuppenpaard. Een hobbelpaard, een schommelpaard. Wel, met een maagdenpisje kan ik nu ook te maken hebben. Dat is een urinelozing, dus een plasje van een babytje. En als je dat op je schoot neemt, kan het gebeuren dat je plotseling voelt dat je broek nogal warm wordt van het plasje van de baby. Maar men noemt dat een maagdenpisje. Dan zegt men, oh, je moet niet dul zien. Dul betekent kwaad, hè? Je moet niet dul zien. Ten is maar een maagdenpisje.
15: Ja, is dat een oud woord al of is dat pas recent opgedoken?
16: Ik weet niet of het nu nog gebruikt wordt, maar ik heb het inderdaad veel horen gebruiken.
15: Ja, het wordt een maagdenpisje. Het wordt misschien na vandaag opnieuw weer gebruikt. Het is maar een maagdenpisje.
16: Het kan ook natuurlijk zijn dat het woord verdwijnt, omdat er, zegt men toch, hekscherend, bijna geen maagden meer zijn. Hè?
15: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
17: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Regionieuws.
0: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
19: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
5: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
5: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
1: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
21: Op de duur wordt het hier gewoon 1 grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos van de volbebouwingen in Oostende.
22: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werk van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
23: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er 1 grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende.
6: Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
7: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
7: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
7: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
7: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
7: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
6: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
8: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Enserhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de Stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
12: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
25: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
25: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
25: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
25: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
0: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van het Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
25: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
25: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
25: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
25: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
13: hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
25: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
1: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
14: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
16: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dixmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
18: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
19: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
20: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: In het Oostends dialect toetsen wij vandaag de kennis van Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, over zijn eigen Oostends woordenboek. Even kijken of Roland weet wel wat zietsbarrel betekent. Roland?
22: Edwin, zietsbarrel. Zietsbarrel bestaat uit ziet, zijde en barrel. Zijde is duidelijk, he, opzij. Maar barrel is een oud verkleinwoord van bart. Een bart, een bardel en dan barrel geworden. Een bart is een bord of paneel. Als je dan bijvoorbeeld een ouderwets bed neemt met een beddenbak, het vierkant bakje, dan kan men de twee panelen opzij, opdat je niet uit bed zou vallen bijvoorbeeld, zitsbarrels noemen. Ook op een wagen heb je zo'n vierkant bakje, wel de twee panelen opzij van een wagen zijn ook zitsbarrels.
21: Inderdaad, dat klopt. Bedankt Roland en afspraak morgen.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
26: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
21: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
26: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
21: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
26: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
21: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
26: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij stellen voor dat die beelden zullen weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouw met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
10: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
11: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket.
13: Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
8: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
8: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
8: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
14: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dixmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
19: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
19: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
19: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in de Weertsport?
19: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
19: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
19: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
19: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
4: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
4: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
4: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
4: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
4: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
5: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
7: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
8: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
9: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
11: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
11: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
11: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael Vanny.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
16: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende.

0: Elke werkdag omstreeks deze tijd duiken wij in het Oostends dialect. Vandaag het woord sloepen. Roland de Snerk.
1: De luisteraars zullen natuurlijk meteen gaan denken aan de vroegere prachtige Oostense zeilvissloep. Meer bepaald aan de tweemastsloep die zo mooi was dat ze ook wel eens dandykotter genoemd werd. Een vaartuig als een dandy. Sommigen zullen misschien wel beweren dat dandy eerder verwant is met de Schotse plaats Dundee. Nu, wat er ook van zij, voor enkele jaren hoorde ik een tweede woord, sloepen. Dit is dan tussen gras en riet, op de oever van een gracht, de plaats waarlangs eenden en andere dieren zich gemakkelijk in het water laten glijden. Dit laat een duidelijk spoor van liggend gras op de oever na. Dit is de sloepen. Dit tweede woord, sloepen, is verwant met het werkwoord slepen, waarlangs de dieren zich tot in het water slepen. Slepen, met de typisch West-Vlaamse klinkerverkorting in de tweede en derde persoon, je slep je, ze slept er. Als we dan samenstellingen met sleep willen vinden, dan moeten we uiteraard bij slip gaan zoeken. En inderdaad, slipkadille, slipnet, sliptefalie, slipzullen enzovoort. Een slipkadille is een meisje dat van flirten houdt. En een sliptefalie is zelfs een hoer. Een slipnet is natuurlijk het kornet. Als men daarmee vist, zegt men trouwens, we gaan een sleep doen. Dat is hetzelfde als we gaan een trek doen. Slipzillen of slipzullen heeft verschillende betekenissen, onder meer de bovendorpel, dat is de balk boven deur of venster, maar ook de lekdorpel, dat is dan een schuine plank onderaan op de buitendeur tot het buitenhouden van regen of wind. En als iemand op je leunt, mag je natuurlijk zeggen, gezin ik geen kapstok, maar ook slip je negen vet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
5: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om s'avonds ook 1 uur, 2 uur, dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.

0: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
1: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zien dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
1: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
1: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
3: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
6: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
7: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
8: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.
10: Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
12: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
0: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
12: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Landegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
17: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
0: En hoe doen jullie dat?
17: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
0: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
17: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
0: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
17: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
0: En waar halen de mensen de brochure?
17: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
18: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
6: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
7: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
8: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend. zegt burgemeester Romina van Horen.
4: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
3: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
1: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
1: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
1: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
1: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Natasja Waldman.
20: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
21: Ik ben Joke Doodlewoman.
22: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
23: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
0: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
23: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
23: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
9: We zitten nog stenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermaipalace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat dat terug echt een parel wordt aan de kust.
12: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Rulde is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen wij van Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, rulle.
13: Ja, rulle heb ik steeds een mooi woord gevonden. Het betekent worm. In zonderheid één die men in een vrucht, appel of peer, kan vinden. Rulle of ook Jantje Rul. Ik vermoed dat het woord etymologisch verwant is met rol, rollen, omdat de worm toch die opvallend ronde vorm heeft. Ik heb het in het Deens teruggevonden als rolling voor worm, misschien dan toch een oud-Germaans woord. Andere wormen worden in het Oostens worm genoemd, maar krijgen de Saksische meervoudsvorm met is als worms. Als men te horen krijgt dat men te veel sterke drank, bijvoorbeeld jenever, drinkt, kan men antwoorden: het is voor de wormsdood te doen. En de worms uit het Weense neuzen wringen, dat is iemand uithoren. Rulle mag zeker niet verward worden met rulder, dat is een grote vlieg, een Spaanse vlieg. Het Nederlands strontvlieg kennen wij als maneschitter of manerulder. De Oostense jeugd kent nu ook al het woord rulder niet meer. Hetzelfde geldt jammer genoeg ook voor rulle. Dit woord, rulletje, wordt in een lokaal liedje gebruikt in de betekenis van liefje, schoonheid, lief kind. Dit liedje begint al dus: pakte de merulletje al biertetje, ik zei de merulletje, wat is dat? Dat is mijn kreukeltje, vol van vreugde, die ik in mijn leven had gehad. Kreukeltje, deel, deel, dog, zei de merulletje, mijn lievetje, kom. Je hoort het, hè? Merulletje, mijn lievetje, kom.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
18: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
14: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben, om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
18: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
14: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
18: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
14: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
18: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in De Weert Sport?
8: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
10: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
11: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
12: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in Oostende teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten 28 euro. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
14: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
2: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
9: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
10: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
10: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
10: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
10: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
6: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om toch de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
11: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
12: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
13: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
14: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
14: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
14: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
14: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
14: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
15: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
19: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
19: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
21: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
22: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, ook vandaag weer een werkwoord. Wat is of wat betekent vertikkelen?
24: Edwin, vertikkelen is een werkwoord dat ik eigenlijk nog niet zo heel lang geleden heb kunnen noteren. Ja, wat bedoel ik met niet heel lang geleden? Zeker nog geen 20 jaar. Dus heel in het begin dat ik bezig was met mijn Oostends woordenboek, had ik het nooit gehoord. Ik vermoed dat het niet in mijn eerste druk komt. Ik zou het eens moeten nagaan. Maar vertikkelen wordt dus gebruikt voor het verplaatsen van voorwerpen. Zo heb ik, denk ik toch, de eerste keer gehoord met de betekenis van het verzetten, het verplaatsen van een zak aardappelen. Een kluts, petatten, vertikkelen. Maar sindsdien heb ik vertikkelen wel meer horen gebruiken. Altijd met de betekenis van iets verplaatsen, iets een andere plaatsgeven.
23: Ja, is het een recent woord of is het pas recent onder je aandacht gekomen?
24: Het is wel, dat is een goede vraag, Edwin. Ik denk dat het recent onder mijn aandacht gekomen is, omdat het zo verbreid toch is, heb ik nu gemerkt dat het eigenlijk al een oud woord moet zijn. Maar van waar het komt, weet ik niet. Ik vind het een intrigerend werkwoord, vertikkelen. Ik vind het wel een mooi werkwoord.
23: Als iemand je misschien op weg kan helpen, vertikkelen, ze mogen bij jou contact nemen.
24: Ja, absoluut.
23: Bedankt, Roland.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
14: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
14: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
14: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
14: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
14: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
23: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
9: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
25: Hallo, I'm Dario Durja.
26: Ik ben Frank Jonbloed.
27: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
28: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
28: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30, 40, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
28: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de weersport?
28: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
28: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
28: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
28: Dank je wel.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
10: Regionieuws.
11: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
12: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
11: Vanavond speelt Kortrijk Oostende zijn eerste thuismatch

0: Zee, dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En theater aan zee betekent heel veel voor Oostende.
1: En ik denk dat we een beetje gebotst zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
2: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, dat de meesten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
7: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
7: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
7: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
9: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
9: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dixmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met

0: Veel plezier naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Eddy Grison.
2: Ik ben Dina Batti.
3: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
4: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
6: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
6: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 PM op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
10: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
10: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
10: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
10: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
11: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
12: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
10: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
1: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
9: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in De Weert Sport?
8: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.
6: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
15: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
16: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
17: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
18: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat ook helemaal.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
19: Gids Luc van Spijbroek, wat is er te zien aan het paard?
20: Het paard, zoals men in ons sappig Oostens dialect zegt, of eigenlijk het paard officieel, daar is eigenlijk een belangrijk kruispunt, zeker in het oude Oostende, van een vijftal straten. Onder andere de Euphrasie-Bernardstraat, de Van Isegemelaan en de Torhoutse Steenweg. Daar staat eigenlijk vrij centraal op dat pleintje een standbeeld als aandenken, een ruiterstandbeeld voor onze overleden koning Leopold I. Het beeld is eigenlijk gemaakt, ontworpen door Jacques de Lalain, een befaamd portretist voor de adel en de hogere burgerij. Dit beeld is ingehuldigd op 5 augustus 1901 door Leopold I, prinses Clementina en prins Albert. Nu om uw gedachte te geven, als je voor dat paard staat, letterlijk het beeld dan beschouwt, de vraag is van, ja, schat eens hoe zwaar dat beeld is. Het is in brons, dat is toch al een tip. Nu, om een lang verhaal kort te houden, om en bij de 2,7 ton. Wat toch niet niks is. Nu, de ontwerper Jacques Dallin is er dus in geslaagd om een dynamische uitstraling aan het beeld te geven. Enerzijds door de kop van het paard wat te draaien en ook door de torso van de koning niet als recht te profileren op het paard. Als je de console of de voet eigenlijk bekijkt, dus onder het beeld, dan heb je twee kanten. Aan de ene kant heb je een vissersvrouw die aan de reling op een schip staat, verwijzend naar de visserij. Wat in die tijd zeker een belangrijke economische activiteit was voor de stad Oostende. En aan de andere kant heb je de blijde intrede van België in het Concert der Natie. Tot daar het paard.
6: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
21: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
19: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
21: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
19: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
21: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
19: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
21: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktober voor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
1: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
9: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
25: Ik heb dat van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
26: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
27: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
19: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
2: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
19: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
19: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
2: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
2: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
7: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. En daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren. En kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar omheen moeten gaan.
11: Eén, de Speukom, dat zal in clubverband worden, omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
12: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
13: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
14: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
14: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
14: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
14: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Anseeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. schepen Judith Ooms.
2: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
19: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredenskatten zwerfkattenbeleid op te starten.
20: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
21: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Dit is het Oostense dialect met Roland de Snerk. Roland, vandaag een raar woord of niet?
23: Een woordje dat ik zelf bijzonder mooi vind. Het klinkt donkiderm. Er zullen er stellig niet veel zijn die het woord nog kennen. Toen de stoommachines uitgevonden werden, ging men al vlug grote stoomschepen maken of kleinere, die bijvoorbeeld konden ingezet worden als sleepboten. Maar de vissersvaartuigen bleven nog lang zeilers. Men had immers de bestaande vloot en de stoomvaartuigen waren zeer duur. Toen men bij ons vanaf 1884 stoomvissersschepen ging inzetten, behoorden die toe aan verschillende aandeelhouders of maatschappijen, machtige rederijen dus. En ook, men ging zomaar niet alle bestaande zeilsloepen, zeilschuiten, meteen uit de vaart nemen. Maar dit toch. Het binnenboordtrekken van het net met behulp van een kaapstander was zeer zwaar werk. Vandaar dat men al vlug dacht aan het plaatsen van een kleine stoommachine, de donkey, Engels voor ezel, aan boord. Die zou de kaapstander en de spierkracht van de bemanningsleden vervangen. Dit bood nochtans enig gevaar, zo'n metalen vuurketel aan boord van een houten vaartuig. Inzonderlijk de heistse vissers hebben zich hiervoor gezwicht. Toch raakten meer en meer vissersvaartuigen met zo'n donkey uitgerust. Was die stoommachine defect, dan zegden de bemanningsleden smalend, omdat ze het werkje weer moesten opknappen met spierkracht, begon het maar gaan doen met elleboogsteam, stoom van de ellebogen dus. Er waren immers in die beginfase nog geen machinisten aan boord. Maar de donkey had nog een voordeel. Men had warm water van de stoomketel en kon dat warme water via een slang, de donkyderm, voor vele werkjes benutten. Als men dan iemand zag die verschrikkelijk mager was, dan zei men, je kan hem trekken door de donkyderm. De donkyderm, dus de slang aan boord van een klein vissersvaartuigje, uitgerust met zoon donkey, een kleine stoommachine.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
24: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar
4: detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de Weertsport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
25: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
25: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
25: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
25: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
25: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
9: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
11: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
12: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum.
13: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Topen te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
14: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
15: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
15: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
15: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
15: Het voorjaar.
16: Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
18: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
15: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
18: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de Stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Eddy Grison.
28: Ik ben Dina Batti.
29: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
30: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
14: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
15: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
15: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
15: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
15: Het voorjaar.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein

0: We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
3: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
4: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
5: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
5: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
0: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Bratanus.
11: Ik ben Christopher Meijer.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
13: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
13: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.

0: keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
3: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan. Dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
4: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse gidsenkring.
5: Stadsgids Mark Loy bespreekt vandaag een stuk geschiedenis van de lijn Oostende-Dover.
6: Laatste vaart van de prins Filip. Op 28 februari 1997 maakte de jumbo-ferry prins Filip zijn allerlaatste trip naar Ramsgate. Weinige keren stond er zoveel volk op het staketsel als toen. Alleen misschien bij de glorieuze terugkeer van wereldzeiler Staffersluis na zijn witbreedrace rond de wereld in 1985-1986 was er misschien een even grote massa te bespeuren. Ook veel Oostendenaars stonden erop die allerlaatste reis mee te maken. Wat een reporter van een lokaal blad de wrange bedenking ontlokte. Nu varen ze mee als ramtoeristen. Ze waren beter in het verleden ook mee geweest als betalende passagier. Goed dan ook, velen hadden de tranen in de ogen toen het schip naar buiten voer. Zowel bemanningsleden, passagiers als toeschouwers. En zelfs de Sea King van Kokzijde kwam met een spandoek op de cabine afscheid nemen. Dit was de exit van 150 jaar mailbootdienst. Die dag werd weer eens maritieme geschiedenis geschreven in onze stad. Maar een week later werd de indrukwekkende katamaran, de Hollyman Sally, al feestelijk onthaald. Maar helaas, ook dit is alweer geschiedenis. Ik ga nog even heemkundige Ferdinand Gevaert van de Platen, die veel gepubliceerd heeft over de mailboten en de haven van Oostende, die getuigt als volgt. We hopen dat ooit iemand een synthese maakt van de globale invloed van het zeewezen en de malen op ons en op de regio. Niet alleen maritiem, historisch en economisch, maar ook sociaal, cultureel, wetenschappelijk en op het vlak van taal, levenswijze en zelfs eetgewoontes.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
13: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
11: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt Cortec Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
11: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
15: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
2: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
16: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
17: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
8: En hoe doen jullie dat?
17: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
8: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
17: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
8: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
17: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
8: En waar halen de mensen de brochure?
17: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
5: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
18: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
18: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
20: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Rani van Landegem.
22: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
23: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan gedaan hebben. Bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
4: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera en hij heeft altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
2: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
6: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
11: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
24: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
25: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
18: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
18: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaert. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
13: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
14: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
15: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
16: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
17: Luc van Spijbroek, belangrijk voor Oostende destijds was de IJslandvaart.
26: Ja, inderdaad. En als je dan weet dat dat een wijze van vissen is die al gangbaar was van in de 17e eeuw. Nu, duizenden vissers uit vele landen verdienden hun brood op de IJslandvaart. De wateren rond IJsland waren een van de rijkste ter wereld. Soms ving men tot 6000 kilo vis per dag. In de 20e eeuw gingen tal van onze schimpen verloren, maar ook daarvoor. Bijvoorbeeld, in 1888 zijn 19 van onze schepen vergaan met man en muis. Stel het u maar voor. Ook later, vrij recent, was het geen sinecure. Zo weten we dat bijvoorbeeld in de periode na 1945 alleen al 49 vissers overleden in de IJslandse wateren, waarvan er 23 door de golven overboord werden gesleurd. De tocht naar IJsland nam vanuit Oostende zo'n 4 dagen in beslag over een afstand van 1005 zeemijl. Via wateren die geregeld door stormen worden geteisterd. IJslandvaarders waren dan ook stevig gebouwde schepen om het lang verblijf op soms woelige zeeën te doorstaan. Aan boord werd de vis zo snel mogelijk gegut. Vaak ononderbroken in diensten van 18 uur. Kabeljauwen tot 1,5 meter lang vormden de hoofdmoot. De stuurman was verantwoordelijk voor het stouwen van de tot 70 ton wegende vangst en hield daarbij rekening met de stabiliteit van het schip. Om u gedacht te geven, in 1995 kon zo'n lading gemakkelijk meer dan 85.000 euro opbrengen, wat toch niet mis is. Aan boord zelf liep een visser wacht van 22 tot 8 uur 's morgens, van 8 uur tot 16 uur en van 16 uur tot 22 uur. En zo ging het verder, dag in, dag uit. Vaak namen de schippers hun zonen mee. Vissers op de IJslandvaart genoten immers een groot aanzien bij hun collega's. Ze werkten tijdens de winter bij lage temperaturen en kregen te maken met black frost, waarbij zich tonnen ijs op het schip vormden, die ze dan ook zoveel mogelijk trachten van af te kappen om op die wijze de stabiliteit van het schip te behouden. Na een tocht van gemiddeld 3 weken kreeg de bemanning 3 dagen rust. De vangst werd in 5 à 6 uur aan land gebracht, onmiddellijk na het aanmeren. Dan voer het schip naar een kade in de buurt van de pakhuizen van de rederij, waar eventueel onderhoudswerken werden uitgevoerd. De tweede dag kwam nieuw ijs aan boord en op de derde dag leverde de bakker, groenteboer, aardappelboer en slager de levensmiddelen en kon men weer vertrekken. Toen men eindelijk begon te beseffen dat de visgronden niet onuitputtelijk waren, begon IJsland zijn visgronden te beschermen. De Engelse vloot, die vele malen groter was dan de IJslandse, wou zich eerst niet neerleggen bij deze beperkingen. Maar als je niet groot bent, moet je slim zijn. En daarom nam IJsland contact op met de Amerikanen met de boodschap dat als het Verenigd Koninkrijk niet zou omminden, de NAVO-basis in IJsland zou moeten sluiten. Dus op die wijze hebben de IJslanders optimaal hun mogelijkheden behouden. Nu wij Belgen. Wij Belgen zijn meestal goede onderhandelaars en kregen uiteindelijk toelating om binnen de limieten te blijven vissen, wel met een uithoofdbeleid. Concreet, onze laatste IJslandvader, de Amandine, heeft het dan ook getrokken tot 1995, dat teruggekomen is naar Oostende en men er uiteindelijk een museumschip van gemaakt heeft.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
18: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
18: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
17: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
2: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
11: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
0: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
5: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
20: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
21: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansengrondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
6: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
6: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
6: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
22: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
23: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
23: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
22: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Natasja Waldman.
25: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
27: Ik ben Joke Doodlewoman.
28: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
23: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
23: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter. Daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
23: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
23: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
23: Het voorjaar.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
14: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
23: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
23: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
23: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
23: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
23: Het voorjaar.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
16: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
18: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
22: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
0: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
22: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
22: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
20: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
20: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
22: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dixmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
7: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
9: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
10: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, wat betekent, en ik hoop dat ik het juist uitspreek, Luc Petilje?
24: Ja, Luc Petilje. Ja, dat is een van die woorden, Edwin, die aan het verdwijnen is. Luc Petilje verdwijnt omdat het te maken heeft gehad met de houten scheepsbouw. Als je een vaartuig uit hout bouwt, dan moeten hier en daar stutten voorzien zijn. Wel nu, die stutten werden genoemd petiljen. En als je dan stutten had onder een luik, onder een opening in het dek, waarlangs je naar beneden kunt gaan of ladingen naar beneden kunt laten, die stutten onder de luik.

eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
7: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
7: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
7: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van

0: wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
3: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
4: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
2: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Stadse regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
4: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
4: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
6: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
7: We zijn nu in Bredene en Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
8: Dikwijls vergeten mensen dat tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
9: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
10: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
10: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
10: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
10: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
15: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dixmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
17: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
18: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
19: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Roland de Snerk, je hebt het vandaag over het dialectwoord meege.
20: Ja, ik wil het inderdaad hebben over een woord dat nu bij sommigen zonderling in de oren klinkt. Het is het verdwijnende meege. Inderdaad, enkelen gaan hierbij denken aan het vogeltje de mees. Toch zijn er nog behoorlijk wat mensen die meege gebruiken en natuurlijk hierbij weten dat het over de mug gaat. Jawel, een meege is een mug. Een muggenprik, veelal ook een muggenbeet genoemd, is bij gevolg een meegebeten. Kan een meegebeten aminoren en dat jukt stiefele. Nu moet ik eventjes een taalkundig wetenswaardigheidje verduidelijken en dat is de ontronding. Als je bij bepaalde klanken Je mond gaat minder rondtrekken. Een scherpere bek gaat trekken. Dan verglijden die klanken. Zo bijvoorbeeld wordt een e tot e. Enkele voorbeelden van ontronding in het Noordwest-Vlaams. Put is pit. Stuk is stik. Kruk is het krikken. Ontronding is typisch voor het Kust-West-Vlaams. Dat verschijnsel kennen we dus ook in mug met een e die e geworden is. Vergelijk maar eens mug en meisje. Die stemhebbende je, die niet zo vaak in het Nederlands voorkomt, zorgt er wel voor dat meisje inderdaad een zeer bevreemdend woord is. Zeg dus weer voortaan voor mug een meisje.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Marcel van Tilt.
22: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
24: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
25: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
25: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
25: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
25: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar.
1: Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerken. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
7: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
8: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Je hebt de juiste voor, ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
4: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
25: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
25: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
25: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
25: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. schepen Judith Ooms.
10: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Een keukenbrand in een appartement in de Amsterdamstraat in Oostende zorgde voor veel rookontwikkeling in het gebouw. Alle inwoners moesten het pand verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle. Alle appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dixmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee regio nieuws.
11: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
11: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
13: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Horen.
26: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
27: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. en daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de weertsport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
15: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
16: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
16: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
16: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
16: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
18: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
19: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
20: Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
20: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
21: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
20: Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
22: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
22: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
22: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
22: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Björn Anseeuw.
24: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
28: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
29: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Cursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
20: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
20: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
13: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
20: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
30: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
1: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
5: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
6: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoen met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Greet Lemajeur, u weet heel veel over Leon Spiljaard. U had het in een eerdere aflevering over Leon Spiljaard en Emile Verharen. Hoe belangrijk was die Emile Verharen voor Spiljaard?
8: Wel, Spiljaard is eigenlijk een vriendschapsband blijven behouden tot aan zijn dood. Getuige hiervan is in feite een schrijven, een van de weinige geschreven teksten van Spiljaard. Hij had dat eigenlijk handgeschreven voor de Biennale van Venetië om te verschijnen in de catalogus. Hij heeft namelijk 2 maal deelgenomen aan de Biennale van Venetië in 1920 en 22. En ik zal u een stukje voorlezen van deze brief, weliswaar vertaald en geresumeerd in het Nederlands. Ik wandelde met mijn vriend Emile Verharen op het strand. En plots zei hij, zweer me dat je nooit in het leger zal treden. Hij omarmt me en weent. Ik ook. Ik verliet hem. Verdween in het niets. Zag hem nooit terug. Van hem heb ik het meest gehouden. Nu kan u zich afvragen, in 1914, Wenduine, net voor de oorlog, hoe komt het dat hij hem nooit teruggezien heeft? Wel, Verharen is om het leven gekomen bij een treinongeval in Rouen, 1 maand voor het huwelijk van Leon Spiljaard, namelijk in november 1916.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kursaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be. Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
25: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
31: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
20: Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
20: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
20: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
16: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
17: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
18: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame, een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
30: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
20: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
14: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.

0: maximaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: Op de site van de Oude Graanmolen en Olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
9: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
9: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
9: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
9: Dank je wel.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Regio.
1: Voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
2: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
2: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
5: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde, of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
6: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
8: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
7: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
9: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
7: Meer regionieuws over een uur.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
10: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
8: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar dat mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
7: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
15: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
7: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
17: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
18: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Dirk Berends, in het Leopoldspark bevindt zich een gouden leeuw. Hoe zit dat in elkaar?
19: Ja, die gouden leeuw sloeg vroeger groen uit. En die bezoek ik vaak met mijn kleinkinderen als ik ze van school haal. De gouden leeuw bevindt zich nu op de hoogte ten opzichte van de kiosk in het Leopoldpark. Op het eilandje zegt men ook wel eens. Het Leopoldpark, bijgenaamd de Nof. Die leeuw heeft niks te maken met het militaire aspect van de vestingen rond Oostende, maar is een overblijfsel van een internationale tentoonstelling over hygiëne en veiligheid. Onder andere de brandweer en de reddingsdiensten aan de kust kwamen aan bod daarbij. Dat de leeuw, die eigenlijk een leeuwin is, het symbool was van de veiligheid, wordt benadrukt door het feit dat tegen haar flank zich een welpje bevindt. Er was nog een hert ook, maar dat is ondertussen verdwenen.
1: En van wanneer dateert die gouden leeuwin?
19: De leeuwin dateert van 1888, dus al volop Belle Époque periode in Oostende. Als je rekent dat de Belle Époque in Oostende begon ongeveer rond 1880, toen het eerste grote casino-cursaal begon te draaien. En die periode eindigt met de dood van Leopold II in 1909, maar officieel eigenlijk in 1914 als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
2: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
2: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
20: Nieuws en info aan de kust.
21: Thuis aan de kust.
20: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
23: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Rani van Landegem.
25: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
24: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
24: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
24: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
24: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
24: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
7: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
8: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
7: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
9: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
4: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
6: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
17: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren. Ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
10: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
11: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Melodiemakers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
12: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
12: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
12: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
12: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
5: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
8: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
4: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
15: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
7: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
19: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
18: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
26: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
6: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
7: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
9: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
9: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
9: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
10: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
10: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
12: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
13: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
13: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
13: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
13: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
17: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
3: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
17: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
18: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben. En een mooie overwinning.
3: Dat was wel nodig.
18: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
19: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven.
20: Vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
21: Er is een dorpshuis als een soort permanente ontmoetingsplek voor de Etelgemnaar, waarbij zeer laagdrempelig activiteiten georganiseerd kunnen worden voor en door de verschillende verenigingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Gids Hilde Veulemans van Gidsenkring Lange Nelle. Iedereen kent in Oostende het Sint-Anna-kerkje op stenen. Wat kunt u ons vertellen over die Anna?
14: Anna is eigenlijk de moeder van Maria en dus de oma van Jezus. Maar eigenlijk is Anna driemaal getrouwd. De eerste keer met Joachim, en daar heeft ze een Maria gebaard, die dan op haar beurt getrouwd is met Jozef en dus Jezus heeft verwekt. De tweede keer is ze getrouwd met Kleopas. En daar heeft ze ook een dochter gebaard die Maria heette. En die Maria die heeft op zich vier zonen gehad die allemaal apostelen zijn geworden van Jezus. De derde keer dat Maria geboren is, is toen Anna getrouwd is met Salomas. En toen is er ook een Maria geboren. En die had twee zonen. En die zijn ook twee apostelen geworden van Jezus. Zo zie je maar, Anna is niet alleen de grootmoeder van Jezus, maar hij is ook grootmoeder van zes apostelen. Dat is nogal vruchtbaar, vind je niet?
3: Heel productief.
14: Ja, absoluut heel productief. Ja, maar dat was toen ook zo, hè.
3: Heeft het kerkje ook een bepaalde reputatie in die zin?
14: Ja, dat weet ik niet. In elk geval is de heilige Anna een beetje de patrones van heel velen. Zowel van pasgehuwden, maar ook van zwangeren, van barende moeders, van huisvrouwen, van weduwen, van huishoudsters, van naaisters, kantklossers, mijnwerkers, timmerlui. Man, die vrouw moet nogal een beetje werk gehad hebben toen.
3: Mooie toekomst voor het Sint-Anna-kerkje op stenen.
14: Absoluut, absoluut. Daar gaan we zeker naartoe.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
6: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
6: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
6: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
6: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
8: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
8: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
8: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
10: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
7: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
10: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
7: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
10: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
11: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
11: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
13: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende, hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
15: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
16: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisal veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
17: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melodiemakers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
8: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
10: Ik ben Els Joen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
12: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
9: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
12: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
9: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
12: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
9: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
12: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
13: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
9: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
13: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
9: Dat is iets wat er al jaren zo is.
13: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
9: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
13: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
15: Het is toch wel werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
16: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
17: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
18: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
9: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
18: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
9: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
18: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
19: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
19: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
20: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende Hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
21: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
9: En hoe doen jullie dat?
21: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
9: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
21: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren.

0: Waar halen de mensen de brochure?
1: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
0: KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
8: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
9: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
8: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
0: Assistant coach Thierry de Klerk.
10: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
0: Dat was wel nodig.
10: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
0: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
11: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
13: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
14: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
15: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
5: Dirk Beirens, gids bij Gidsenkring Lange Nelle. Je wil het vandaag hebben over Julius Colon Turner.
15: Ja, en het is wel degelijk Turner, alhoewel de kleinzonen van de kunstenaar ook het woordje Turner gebruiken op zijn Nederlands. Niet Turner op zijn Engels, dat is een andere kunstenaar. Julius Colon groeide op in Berlijn in de 19e eeuw en koos als jongeling voor het beroep van gymnastiekleraar. Vandaar zijn latere bijnaam. Tijdens een van de schermdemonstraties is hij gewond geraakt aan zijn rechterarm en dan begon hij tijdens de revalidatie te tekenen en ontdekte hij bij zichzelf zijn talent. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij gemobiliseerd vooral aan het Oostfront, kanten van Rusland, waar hij heel veel over getekend heeft. En na de oorlog vestigde hij zich in Berlijn als kunstschilder, graficus en portretist. Maar zoals u weet, de nazi's komen op. Hij was eerder socialistisch getint en hij was gehuwd met een Oostense mevrouw. Vandaar dat hij in 1936, toen het wat te heet onder de voeten werd, week hij uit met zijn gezin naar Oostende, de stad van zijn vrouw. En hij speelde in Oostende een hoofdrol. Oostende speelde in zijn oeuvre dan een

0: hoofdrol vanaf dan 1936 tot in 1940. Hoe kan het zo, het lot zo onerbarmelijk zijn? In 1940 wordt hij opgepakt omdat hij Duitser is. En wordt hij per trein gebracht naar het zuiden van Frankrijk en een soort kamp ondergebracht waar hij bleef tekenen, maar waar hij wel een en ander heeft afgezien. Na de oorlog komt hij terug naar Brugge en komt terug naar Oostende, waar hij in 1948 overleed. Hij heeft dus tussen de twee wereldoorlogen, 36 tot 40, heel veel getekend. En onder andere het portret van Ensoris is magnifiek, ook zijn zelfportret. Vooral het vissersmilieu heeft hij getekend en geschilderd. En dat kun je nog zien, of misschien dat de tentoonstelling ondertussen al voorbij is, in het Stadsmuseum, waar aan de Oostendse periode van Julius Kollenturner heel wat tijd besteed wordt. Bovendien ook in het lokale VTI, nu Peter en Paulus West, heeft hij heel wat tekeningen van klassituaties getekend. Onder andere in 1940 maakte hij een groot decoratief laatste avondmaal dat heel lang in de kapel van het instituut gehangen heeft. Een jammer genoeg vergeten, maar zeer interessante kunstenaar. Julius Kollenturner.
1: Een Oostendse kunstenaar?
0: Eigenlijk vanaf 36 wel. Hij is in Oostende begraven, in de begraafplaats van de Stuiverstraat. En ook zijn zoon, die vooral in Gent gewerkt heeft en gewoond heeft, ligt er begraven.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
4: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
4: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
4: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
4: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
4: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
3: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Cortec Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
11: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
8: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
11: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
8: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
11: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
12: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
12: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
13: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
16: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
17: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
18: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
19: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
19: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
19: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
8: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
19: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
8: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar.
19: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
13: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
20: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
21: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
20: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
22: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
22: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
23: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Tineke van Halemeesch.
25: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Frank Dierkens.
27: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben, om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
4: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
5: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
15: Waar alle Oostenderaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
6: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
10: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
8: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
10: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
8: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
10: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
12: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
12: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
13: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
20: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
13: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
20: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
21: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
8: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
21: Yeah, I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
20: Assistant coach Thierry de Klerk.
26: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben. En een mooie overwinning.
8: Dat was wel nodig.
26: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
20: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
23: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
20: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
29: In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren.
30: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Mark Looy, Oostende heeft een bloemenuurwerk al heel lang.
31: Dat klopt, en hoe is dat hier terechtgekomen? Er was ooit, begin jaren 30, een Kortrijks ondernemer en die kreeg een concessie hier van de stad om reclamezuilen te plaatsen. En in ruil daarvoor, dat moet lucratief geweest zijn, want in ruil schonk hij ons het bloemenuurwerk. Dat er kwam in 1933. Maar dan verviel zijn concessie in 1946. Die is niet meer vernieuwd. En wij hebben dan dat bloemenuurwerk altijd strikt blijven onderhouden. En het wordt een toeristische attractie meteen in de stad. Tot vandaag, denk ik, erg druk gefotografeerd. Door het feit dat het eigendom was, lag het op een bepaald moment. De allereerste locatie was op het einde van de eerste autosnelweg van ons land, de Leopold 2-laan. Maar daar lag het in de weg toen men de autosnelweg doortrok, zowat tot aan het Curzaal. En dan is het verplaatst naar de huidige locatie in 1963. En daar ligt het nog altijd midden het stadspark.
0: Het blijft een levendig monument.
31: Absoluut, omdat we onder andere zien dat ieder jaar, en dan vooral in de zomermaanden, de